0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je daar staat die stoop zo staan.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesteld.

Kaerden, ja, goedendag ook voor die mensen daar uit Dino King Game Reserve, right? Ja, die ook wel ons hier baie goed hier van jouw starcel. Ja, ons het nou gehoord van The Dells met Oh What A Night. Kom ons hoor, wat sê The Bangles? Ja, it's a Manic Monday.

Ja, en dis natuurlik The Bangles met Manic Monday. So, ja, The Dells, Oh What a Night, Manic Monday. Nie enigste ding wat nou nog oorlê, né? Wat nou daarby gaan mooi pas, né? Dis mos nou Oh What a Night, it's a Manic Monday. En ja, wat bly oor? Cher, en sy sê, The Shoop Shoop, Shoop Shoop Shoop Shoop Shoop.

En dat was natuurlijk net na Cher's Shoop Shoop was het Dance Love Bite. DJ Ossewa, hulle vertel een story van Broodjankie.

snalle op mijn voertop in een kool. Na mijn meisje laat ze lichten naar mijn hartklop van die troll. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op.

Dit is nogal een ouwe hit, hierdie eniekie van Michael Lindstrank. That's why you go away. Hierdie is die DJ Cutie remix. Ek moet sê, van nogal lekker op die oor. Nee, net vir Landie gewees, 1+1. En dan was nou ook Red Hot Chili Peppers gewees met Love Roller Coaster. Papagaai het vir ons gedoen, irriteer. Ek weet nie of jy kan onthou nie, hierdie Love Roller Coaster. Dit kom in die fliek uit Beavis and Buttheads. Onthou jy nog vir Beavis and Buttheads? Waar gewilde TV-reeks wat destijds... op MTV was. Ja, dat was een fliek ook daarover gemaakt. Beavis and Buttheads. Nou, hierdie ene kom uit aan fliek uit. Beavis and Buttheads. Red Hot Chili Peppers met Love Roller Coaster. Is een lekker song, man. Ek geniet om. Is een ou 60's song destijds. Wat ook in die jare gedoen is deur die Ohio Riders. Dit was een ou funk groep gewees. Die funk, jare van funk muziek, ne. Wat ek seker ek jy sal onthou. Dis 4 uur, kom ons kyk gauw bykie na 4 uur nuus in sport, en hierdie 4 uur nuus word moedig gemaakt deur ons vriende daarby van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero down product somme vandag nog. In ons sportgedeelte gaan ons kyk na die jongste stand van sake, daar so by hoe dit lyk wat betref die tennis nuus. Daar is so 'n bietjie tennis nuus wat ek met jou gaan deel in die jongste stand van sake in die tennis by vanaf die Franse Ope tennis toernooi. 'N Paar gekeerde spelers het natuurlik die naweek tasse gepak en op pad terug huis toe is, ne. Onder andere Iga Swiatek op haar verjaarsdag verloor oor die naweek, nie goed nie. Dit is nou amptelik bekend gemaak, die petrolprys stygings lyk soos volg vir die maand, en dit sal nou woensdag om middernag styg en daal. Petrol styg, diesel daal so bietjie. 93 oktaan en 95 oktaan petrol styg met R1.43 per liter. Diesel met 0.05% swaal inhoud daal met R3.25 per liter, en diesel met 'n swaal inhoud van 0.005% daal met R2.62 per liter. Paraffien is heel wat goedkoper, dit daal met R5.96 per liter. So op die stadium is daar nie enige nuus of inligting bekend gemaak oor gas nie, en wat die jongste pryse van gas

Afrikaanse klanke van twee, een man en een dame, twee stemmen in die Afrikaanse muziekwereld. Peer Papzak en Casey met my eie kop. Voor dit het ek vir jou muziek gespeeld van Aha, Morten Harkett en die manne Alipant uit Scandinavië uit. Hulle het vir ons gedoen The Sun Always Shines on TV. Dit is nou 5:00 en ons moet een bykie kyk na die jongste nuus in sport. Kom ons kyk na die jongste stand van sake in die nuuswereld. Hoofnuus natuurlik, of die hoofnuus story van die dag is die brandstofpryse wat uiteindelik 100% bevestig is na baie bespiegelinge en jyn en weer geraai en geskat en gewat ook al alles, het hulle uiteindelik besluit of het hulle uiteindelik die amptelike pryse bekend gemaak. So 93 en 95 octaan petrol word R1.43 per liter meer. Diesel met 0.05% smaal inhoud daal met R3.25 per liter en met 0.005% smaal inhoud daal met R2.62 per liter. Die prys van parafin die daal ook met R5.96 per liter, terwyl glas 17 cent per kilogram goedkoper word in die binnenland en 20 cent per kilogram in die langs die in die Weskaap, 20 cent per kilogram bietjie goedkoper. Het ek vir jou nog so 1 of 2 brokkies ander nuus waarna ons gaan kyk. Wat op Marula Media se webblad is. Ek probeer hom net gou weer daar oop en aan die gang kry. Hy is ook al weer in die stadige kant vir een of ander rede. Daar sê die DA verklaar 57 miljoen rand se skenkings en die ANC verklaar niks. Die DA het die meeste politieke skenkings vir vanjaar verklaar terwyl die ANC geen skenkings vir dieselfde tydperk aangemeld het nie. Dit lyk uit die jongste verslag van die verkiesingskommissie die OVK wat die tydperk van 1 januari tot 31 maart dek politieke partye met enige skenking van R200.000 of meer verklaar. Volgens die OVK het politieke partye gesamentlike skenkings van R97.2 miljoen rand verklaar by die DA wat R57.3 miljoen rand verklaar het wat amper 60% van alle skenkings in hierdie tydperk is. Sommige van die DA se grootste skenkers sluit in Main Street se 1564 eiendomsbeperk, Fynbos Equiteitseiendomsbeperk en M Slack en Fynbos Kapitaal eiendomsbeperk wat elk tussen 10 miljoen en 13 miljoen rand geskenk het. Die tweede grootste verklaring was die van Rise & Zone.

0: Is Harry Styles op RTSFM.com is nog een van die ouens wat naam gemaak het op die realiteitstelevisieprogramme wat so in Engeland en Amerika natuurlijk groot is, soos Britain's Got Talent en The Voice en al die klas van goed en America's Got Talent en so aan. En Idols en al die goed is Harry Styles destijds naam gemaak op een van die, ek kan nie onthou wat er een het was, ek dink amper het was Britain's Got Talent of America's Got Talent. Maar ja, superster, wereld superster Harry Styles. Vandag oralster bekend, Skadi Kroon voor dit, die is AI muziek Skadi Kroon met Ek Kies My Naam. Net so na 4:45, ons vat gauw van een gebrek, ons draaf dier die winkels, en dan het ek vir muziek op pad van Ray Dillon, naas ietsie van Shania Twain, Burger Leroux, en dan het ek ook nog Britney Spears, en die Viva Las Vegas Toxic Remix, wat ek ook vir jou gaan speel. 5:30 gaan ons gauw bykie kyk na morgen, die 2 juni, sy minimum en maximum temperature. Hou weer terug.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Dis die toxieke remix van Viva Las Vegas, Elvis en Britney Spears wat reenetjie doen hier. En dan Burger LaRue voor het met Dance Minnesine, Shania Twain was ek daar, That Don't Impress Me Much. En dan het ons ook Rydelin gehad met Net Die Vader Weet. 5:30 nou.

David Guetta en Cedric Jervis op rtcfm.com, A Better World. Voor dit het ek vir jou die muziek gehad van Christine, ek kom jou al. En dan was ek Born Talking, Sherry Sherry Lady, samen met Eric Singleton, Pitbull, I Know You Want Me, en dan Luanel, ek en jy blij oor. Ons is op pad na 6 uur toe. Ek het vir jou nog Afrikaanse ene keer, en dan een 90s ene net hierna, wat jy dan klaas gehoor het van die girl band Wakefield. Want hy vir hulle het moest Sexy Eyes gehad, as een groot hit. En Saturday Night, wat een groot hit was. Ek gaan vir jou een van hulle andere hits speel, wat uit die 90s uitkom. Is een verrassing, so gaan jou nie sê wat het is, nie byt vas. Jy gaan hom binnenkort hoor. Maar kom ons doen eers die nieuwe ene van Nicholas Lowe. Ek en jy.